Nu is het is toch af dat ze zich zo. Aput nek kan is aan op het poer. Zo kinder is zo zonder kipit te doen. Manna.

ventle dich. Je wordt een ventle dag, ik zeg. Ze lach je te mal, lach je, lach je, lach je, die schere. Je wordt meer. Je wordt meer als mijn chemmerlijk is. Je wordt een ventle dag, ik zeg. Ze lach je te mal. Lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it,